ora de neng, ora de put, ora de storie van iets wat je v saruice sam rozum, da da da da, chibarazzi.